0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het

internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van De Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar

geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
3: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
2: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg profiteer je nu van mooie kortingsacties.
6: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
7: Gelderland.

Nou, de ochtend beginnen met een liefdesaffaire. Love affair and everlasting love. De liefde voor de radio blijft altijd bestaan. Goedemorgen, fijn dat je er weer bent.

Woensdag 19 augustus. Ik hoop dat je lekker hebt geslapen vannacht. En weer helemaal fris en fruitig klaar staat om deze woensdag te beleven. Of misschien kom je wel uit de nachtdienst en luister je nog even voordat je weer lekker in je bed terugkruipt. Dat kan ook, hè? Hoe dan ook. Fijn dat je erbij bent bij Radio Gelderland. Ik ben er tot 9 uur met fijne muziek. We spelen zo nu en dan een spelletje. En natuurlijk hou ik je op de hoogte van wat voor nieuws er vandaag op ons afkomt. Het heeft vannacht geregend. Dat zal het vandaag overdag ook blijven doen. Zo nu en dan. Er zijn ook gewoon droge periodes, hoor. We gaan ook zonnige momenten krijgen. De thermometer stijgt van zo'n 16 graden vanochtend naar 21 graden vanmiddag. Na komend weekend krijgen we een drogere periode met ook weer wat meer zon. Tot die tijd hou je je paraplu of je regenjas maar gewoon goed bij de hand. In de Arnhemse wijk De Geitenkamp, hier eigenlijk gewoon buiten de studio, was het gisteravond opnieuw onrustig. Al bleef een echte escalatie ditmaal uit. Er werd flink vuurwerk afgestoken, maar de politie greep een paar keer stevig in en hield aan het begin van de avond 8 jongeren aan. Achter de onrust zit een slepend conflict met een koppel dat volgens buurtbewoners al jaren voor overlast zorgt. De spanning liep vorige week hoog op nadat een bewoner een gouden kettingje van een kind zou hebben gestolen. Twee onderwerpen springen er vanochtend uit als je de kranten bladert. De droogte staat groot op de voorpagina's van onder andere de Gelderlander en het AD. Allebei met dijkgraaf Hein Pieper van het waterschap Rijn en IJssel. Hein Pieper zegt dat de waterschappen het niet meer aankunnen en pleit voor een Europees actieplan. En de beurs. Zowel het Financieel Dagblad als de Telegraaf meldt dat de beleggingen van Nederlandse huishoudens naar recordhoogte zijn gestegen. In het tweede kwartaal met 12%. Samen zijn we met ons beleggingen.

0: beleggen zou goed voor zo'n 60 miljard euro winst. En vanavond kan het gebeuren, hè? NEC speelt de eerste wedstrijd in de play-offs voor de Champions League uit in Noorwegen. Tegen Bodø/Glimt, thuis trouwens, thuis in Nijmegen tegen Bodø/Glimt. Er wordt al dagen over niks anders gepraat en op de laatste training was de spanning goed te voelen.
1: Ja, nu komt het al heel dichtbij natuurlijk. Hè? Dus je ziet ook alles veranderen binnen de club en al die regels die er komen, hoe dicht je bij de Champions League komt. Dus ja, we kunnen niet wachten.
2: Het kan ook zo zijn dat er op een gegeven moment een bepaald soort sfeer komt. Dan heb je het niet meer in de hand als trainer. En dan gaat het met het publiek en de ploeg de goede kant op. En dan is het niet meer te houden. En ik hoop dat gebeurt.
1: Ja, we gaan genieten.
0: We gaan genieten. En dat is dus vanavond. En duizenden eerstejaars strijken deze week neer in datzelfde Nijmegen, maar ook in Wageningen. Een nieuwe stad leren kennen, een nieuw leven beginnen en van alles om je heen om bij aan te sluiten. In Wageningen viel er op de informatiemarkt dan ook genoeg te ontdekken voor de nieuwe studenten.
3: Ja, het biedt gewoon een ontzettend goed overzicht van wat je allemaal kan doen hier en wat je op kan pakken als je nieuw in de stad komt te wonen. Dus absoluut een, nou, must wil ik niet zeggen, maar een hele sterke aanrader, absoluut.
4: Go! Mariano!
5: Zo'n 110 organisaties en verenigingen presenteren zich vandaag aan de kerstverse studenten.
4: Kom aan, Jan!
6: Waarom is roeien zo goed voor een student?
7: Nou ja, het is heel leuk om en de sport en de gezelligheid te combineren. Het is ook leuk met roeien dat je naar heel verschillende wedstrijden gaat. Door het hele land. En dan kan je dus ook in andere steden uitgaan, andere steden ontdekken met z'n allen. Daardoor vind ik roeien sowieso echt een hele leuke sport.
6: En het is goed voor je conditie, hoor ik.
7: Nou ja, die van mij dus blijkbaar niet meer, helaas.
6: Spannend, zo'n nieuw begin.
8: Ja, het is altijd spannend, maar ze doen het hier hartstikke leuk en het ziet allemaal goed uit. Dus ik heb er wel zin in eigenlijk.
9: Elke student heeft zijn eigen plekje en het komt altijd goed, voor mijn gevoel.
0: Elke student heeft zijn eigen plekje en het komt altijd goed. Nou, dat zijn toch hele geruststellende woorden op zo'n introductiemarkt. Nieuwe studenten dus, duizenden beginnen weer aan een nieuw eerste jaar en het begin van een nieuw leven.

0: Hall & Oates en Rich Girl, een renkmeisje en voor Michael Jackson en Billie Jean. Goedemorgen allemaal.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Laten we de dag eens even goed beginnen. Dat gaan we doen door een klein spelletje te spelen. Een goed begin. Ik laat jou de eerste paar seconden horen van een nummer wat ik graag wil draaien vanochtend.
1: Een goed begin.
0: Dat is dat nummer. Welk nummer is dat ook alweer? Ik wil de titel en de artiest van je hebben via de mail frank@gld.nl of een appje. Titel en artiest van de plaat die zo begint.
1: Een goed begin.
0: Oeh, ja. Enig idee? frank@gld.nl dus of een appje. Draai ik ondertussen in elk geval even Zoë Livee en haar huisje aan de zee. Ah, dat is gezellig, ja.

0: Hoe goed ken jij Gelderland eigenlijk?
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
1: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is wonen in het blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op wonen.

0: nudetuin.nl.
1: Gezond zitten? Zo zit dat. Gardner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gardner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gardner.nl.
2: Het is ietsjes voor 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Poster Enk, gemeente Voorst, is dat 16,2 graden. Meddo, gemeente Winterswijk, 17,5. Vannacht was het bewolkt. De regen kwam vanuit het westen. De dag start dan ook bewolkt en regenachtig. En vanmiddag volgen er nog meer buien. Maar dan schijnt af en toe ook de zon. Temperatuur is rond de 20 graden. De Arnhemse loco-burgemeester Mounia Arkoush noemt de dagenlange onrust in de wijk Geitenkamp onacceptabel. De gemeente onderzoekt de situatie, terwijl politie en jongerenwerkers extra worden ingezet om nieuwe rellen te voorkomen. En de sluizen bij Eefde blijven voorlopig dicht omdat het waterpeil nog altijd te laag is. Volgens Rijkswaterstaat is een langere periode met regen nodig voordat de scheepvaart op ons Twentekanaal weer op gang kan komen. Meer Gelders nieuws lees je op de site gld.nl en natuurlijk in de mobiele app. Verkeersinformatie hebben we niet, dus ik ga lekker de trams draaien zo.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
0: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
0: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
5: Goedemorgen Gelderland. Frank.

0: Tramps hoorde je op Radio Gelderland. En Zing Went the Strings of My Heart. Het regent eindelijk weer in Gelderland. Na weken snoeiheet en kurkdroog weer valt er eindelijk weer wat vocht uit de lucht. En dat merk je aan overal en aan alles. Bijvoorbeeld in Tiel stond Bianca meteen weer in haar tuin. De dode planten eruit en nieuwe plantjes erin.
1: Ik ben heel ontzettend blij. De planten die krijgen tenminste weer wat water. En we hoeven niet meer zo te sproeien. Voor mij mag er nog meer regen komen. En voor heel veel mensen, denk ik. Want het is allemaal zo droog met die 38, 40 graden. Dus voor mij hoeft het niet meer.
2: Ze nam gereedschap ter hand om haar tuin in de Tielse wijk Passewaaij eens flink aan te pakken.
1: Ja, ik ben altijd bezig, hoor.
2: Dode planten eruit, nieuwe erin.
1: Altijd bezig.
2: Ze heeft de afgelopen tijd moeten strijden voor haar tuintje tegen de hitte en de droogte.
1: Ja, natuurlijk. Ik denk, heel mijn tuin die gaat eraan. Dus ik kan misschien wel voor een paar honderden euro's weer nieuwe planten gaan kopen. Dus dat heb ik wel gedaan, want die is nieuw. Er waren er 3 dood.
2: En ook bij de Stadstuin Radiant in Buren kunnen ze erover meepraten. 12 vrijwilligers hebben hier 600 verschillende plantentypen in leven weten te houden. En dat lukte natuurlijk niet met een gietertje.
3: Nee, dat helpt niet. Nee, dan moet je bij elk plantje wel een hele gieter gooien. Nou, dan ben je ook even bezig.
2: Met een elektrische pomp en uitgerolde slangen werd hier om de paar dagen de hele tuin onder een paar centimeter water gezet.
3: Maar ja, dat is met al toch wel een heel gedoe. Want dat moet je wel een maand van mensen doen en de slangen weer oprollen en dit en dat en dit. Dus als het regelmatig een beetje gaat regenen, hebben we eigenlijk toch wel liever.
2: Grote vraag dus, hoeveel regenwater krijgen we de komende week?
4: Ja, de komende dagen komt er in ieder geval wel een verlichting van die droogte. We hebben al de nodige millimeters regenwater in de regenmeter zitten. En dat gaat de komende dagen ook nog wel wat meer worden. Met in Gelderland hier zo'n 30 tot 40 millimeter in de komende 7 tot 10 dagen. Maar ook in het stroomgebied van de Rijn gaat zo'n 40 tot 60 millimeter regenwater vallen. Met stijgende rivierstanden tot gevolg. Dus dat is positief nieuws. Maar het neerslagtekort is natuurlijk honderden millimeters. Dat gaat nog niet opgelost worden. Maar het is wel echt een verlichting van de droogte.
1: Niet meer terugkomen die warmte. Absoluut niet. Blij dat het regent. En mag voor mij de rest van het jaar doorgaan.
0: Nou, in elk geval de komende dagen, Bianca, blijft het lekker regenen. En al is de grond dus na weken droogte zo hard dat het water er vooral overheen loopt. In plaats van dat het erin trekt. Dat zie je als je nu inderdaad de gieter leeg giet. Alleen het bovenste laagje. De onderste gewoon nog curie droog.

0: Eliza Doolittle en Pack Up en daarvoor de Tramps dus op Radio Gelderland. 6:50 zullen we even die oplossing erbij pakken.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Want ik wilde een plaat draaien, die begon zo.
1: Een goed begin.
0: Kijk je de eerste paar seconden horen. Hier stopte ik hem ergens ongeveer. Zo. En dan moest jij het maar verder gaan doorzingen in je hoofd. Verder raden. Welke plaat dat was. Even kijken. Marco heeft het goed. Deborah ook. Edwin. Het is niet Roxette. Nee, het zijn de Melody Makers samen met Ziggy Marley. En het fijne Tomorrow People. Dank jullie wel. Daar komt-ie.

0: Goedemorgen allemaal. Een goed begin is het halve werk. We beginnen vandaag met Ziggy Marley. Met Tomorrow People.
1: Ziggy Marley en de Melody Makers met Tomorrow People.
2: Het is Ziggy Marley en de Melody Makers.
3: Ja.
2: Tomorrow People uit 1988.
3: Heel goed. En dit is Sommieu. Met hun nieuwe single Feels Part 2. Een vervolg op het allereerste liedje dat Sommieu uitbracht. En wat altijd een speciale plek heeft gehad binnen de band. En dit is een mooi vervolg.

0: Somieu en Feels Part 2.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, ik bedenk me net iets. Ik stond vanochtend dus in de gang, Alfred Snoek. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ik denk, nou, ik hoef nu mijn regenpak nog niet aan. Dus die haal ik uit mijn tas. Die doe ik onder mijn fietsen achterop. Volgens mij heb ik dat vergeten. Volgens mij ligt hij nog thuis. En het regent nu. Langzaamaan op steeds meer plekken in Gelderland. Maar volgens mij ga ik niet droog thuis komen dan.
2: Het ligt eraan hoe laat je het gaat maken, laat ik het zo zeggen. Maar nee, op dit moment valt er al op sommige plaatsen wat eerste regen. Eigenlijk van een veel groter regengebied wat voor de westkust een beetje klaar ligt. Op het westen van Nederland al aanwezig is. En dat schuift heel snel oostwaarts. Dus de komende uren gaat het op steeds meer plaatsen in de provincie regenen. En die regen die kan later vanmorgen best wel intensief zijn. Er gaan echt wel weer een paar millimeters regenwater vallen. Net als de voorgaande dagen. Ja, en bij dat alles is het druilerig. Een beetje nevelig zelfs al op heel veel plaatsen. En de temperaturen, ja, die houden ook niet echt over vandaag. Hadden we vorige week echt nog met enorme hitte te maken. Nou, dat is absoluut niet van toepassing op niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. Het is nu 16, 17 graden. En bij dat alles een windje uit een zuidelijke richting die nu nog heel weinig voorstelt. Die gaat wat aantrekken, draaien naar het westen. En dan vanmiddag, als het wat droger wordt en misschien net een schimp van de zon is waar te nemen, dan wordt het nog net 20 graden. Dus ja, wat ik al zei, het wordt in de loop van de middag wel wat droger. Dan valt er slechts nog een enkele bui. Daar zou je tussendoor kunnen fietsen, zou ik zeggen.
0: Ja, dan moet je echt tussendoor laveren en echt dat de app erbij houden. Maar het is veel regen en dat is natuurlijk goed voor de natuur. Hoeveel valt er denk ik op zo'n dag?
2: Nou, ik denk dat je vandaag 5 tot misschien wel 10 millimeter op heel veel plaatsen weer kunt opvangen. Dat zijn hoeveelheden die we her en der de afgelopen dagen ook hebben gehad. Ja. Dus nee, inderdaad, voor de natuur is het alleen maar goed. Maar voor het humeur van sommigen is het misschien iets minder goed. Alhoewel, ja, we zijn natuurlijk wel echt verwend geweest wat dat betreft.
0: Nou ja, we zijn gewoon uitgedroogd. En nee, eigenlijk, precies, als ik dan toch regen onderweg moet hebben, dan heb ik het liever met de fiets naar huis dan naar je werk toe.
2: Ja, toch? Dat ben ik met je eens. Ja.
0: Thuis heb je een douche en kun je gewoon weer kleren. De verwachtingen voor de komende dagen?
2: Ja, voorlopig buiig. Felle buien misschien zelfs, met wat onweer. Matige temperaturen, hooguit een graad of 20. In de loop van het weekeinde, dan zit er wel wat verbetering in de vorm van vooral droger weer. Want de temperatuur reageert er niet of nauwelijks op. Die blijft zo'n beetje rond de 20, 21 graden uitkomen. Op zich niet onaardig voor de tijd van het jaar. Maar ja, ook daarbij moet ik weer zeggen, het stelt niets voor ten opzichte van de hitte die we eerder hebben gehad. Dus voorlopig matige temperaturen.
0: Ja, voor de mensen die inderdaad in hun laatste week van de vakantie zitten of op de camping staan, is het misschien even wat minder.
2: Precies, ja, helaas.
0: Ja, Alfred, dankjewel. Tot over een uurtje.
2: Tot zometeen.
0: Na 7 uur gaan we natuurlijk weer kijken of we een platenlekt kunnen oplossen vanochtend. Een muzikaal dossier waar iets niet helemaal klopt. En vanochtend, toch wel eentje voor punkliefhebbers. Dus misschien wel leuk om vast te weten. Hey, en NEC natuurlijk, hè. Vanavond, voorronde Champions League tegen de Noorse spelers van Bodø/Glimt. We gaan vooruitblikken met onze sportverslaghebber Jan Sommerdijk.

Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

0: Wimmeer van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
1: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
0: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen.

0: maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl. Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.

0: Scam.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A50 Arnhem-Apeldoorn. Eigenlijk in beide richtingen, ook Apeldoorn-Arnhem. Tussen het knooppunt Waterberg en het knooppunt Beekbergen is vanwege veiligheidsmaatregelen de spitsstrook dicht op dit moment. Het zorgt nog niet voor vertragingen, maar het is wel een melding die zojuist omhoog komt. Denk ik, weet je wat, ik noem hem even.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Nee, nieuwe leesbril nodig?
5: Mijnleesbril.nl.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: En, hoe was het bij IG Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
14: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
14: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Social Deal Hotel.

0: Hoteldealsteek 1 en actie bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

En doe de ramen maar weer dicht, want het regent. Het regent. Ik hoop dat je lekker hebt geslapen vannacht en weer helemaal fris en fruitig klaar staat om deze woensdag te beleven. Misschien kom je uit de nachtdienst en ga je juist net weer naar bed. Maar in ieder geval, iedereen is van harte welkom bij Radio Gelderland. Ik ben er tot 9 uur. We hebben fijne muziek. We spelen zo meteen een spelletje Platenlicht. En we gaan ook vooruitblikken op wederom een belangrijk Europees voetbalavondje in Nijmegen. Het heeft vannacht dus al geregend. Dat zal het vandaag overdag ook blijven doen, zo nu en dan. Er zijn ook gewoon droge periodes tussendoor. En we gaan ook zonnige momenten krijgen. De thermometer stijgt van zo'n 16 graden nu naar zo'n 21 vanmiddag. En na komend weekend dan krijgen we weer een drogere periode met ook weer wat meer zon. Tot die tijd heb je de paraplu of je regenjas gewoon nodig. Een greep uit het Gelders nieuws in de ochtendkranten met hun voorpagina's. In Beuningen zijn bewoners deze week het slachtoffer.

0: slachtoffer geworden van oplichters die zich voordeden als politieagenten. Ze belden met een overtuigend verhaal over inbrekers in de buurt en stuurden vervolgens iemand langs om sieraden en geld veilig te stellen. Op die manier zijn spullen buitgemaakt. De politie waarschuwt dat agenten nooit op deze manier aan de deur komen om waardevolle spullen op te halen. Dat doen ze nooit. En roept mensen ook op familie en buren te waarschuwen als men dat toch te horen krijgt. Twee onderwerpen springen er vanochtend uit als je de kranten erbij pakt. De droogte staat groot op de voorpagina's van de Gelderlander en het AD. Ze hebben Hein Pieper van het waterschap Rijn en IJssel. En die dijkgraaf die zegt dat de waterschappen het niet meer aan kunnen. En hij pleit voor een Europees actieplan. Maar ook de beurs staat in de krant. Zowel het Financieel Dagblad als de Telegraaf meldt dat de beleggingen van Nederlandse huishoudens naar recordhoogte zijn gestegen. In het tweede kwartaal met 12%. Dus samen goed voor zo'n 60 miljard euro winst. De NRC gaat mee op missie met Oekraïense dronebrigades die vanuit een veld met zonnebloemen lange afstand drones afvuren tot diep in Rusland, met als doel om Poetin en Rusland wereldwijd te vernederen. De Telegraaf ziet in Den Haag een rechts bondje ontstaan tussen Ja 21 en de SGP, dat het kabinet aan een meerderheid voor de begroting kan gaan helpen. In het Brabantse Deurne keken ze even goed uit de ogen toen er een rode slang voor het huis kronkelde. Het bleek buurmans Felix te zijn, ontsnapt, maar gelukkig niet giftig. En Felix is banger voor de mensen dan de mensen voor hem. En na wekenlang droogte en hitte valt er deze week dus eindelijk wat regen naar beneden. Op de camping in Giesbeek lopen de reacties daarop flink uiteen. Want de een baalt van de regen, de andere haalt juist opgelucht adem.
1: Wil je verzekerd zijn van goed weer, dan ga je naar Spanje en weet ik het wat. In Nederland, het kan vriezen, het kan dooien. Dit hoort erbij.
2: Nou ja, jetzt ist es so wie es ist. Da kann man nichts machen. Ist halt Camping.
3: Ich lieber die Sonne. Ich hätte auch gerne eine kurze Hose an und ein T-Shirt und keine Regenjacke. Aber man muss das Wetter so nehmen, wie es kommt.
4: We hebben gewoon 4 volle weken zon gehad, ja. Dus dit is gewoon genieten. Ja, eindelijk afkoelen.
0: Eindelijk afkoelen en je moet het gewoon nemen zoals het is. Je kunt ook gewoon lekker in de tent dat geluid van die regel bedoelen. Heerlijk geluid. Spelletje spelen.

0: DuBart en Rhythm of the Night maakt het precies 7:15 op Radio Gelderland. Jan Sommerdijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Onze sportverslaggever en collega Jan, vanavond is het zover. Dan speelt NEC de thuiswedstrijd tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. En de winnaar van dit tweeluik gaat dan echt naar de Champions League poolfase. Dus er staat wat op het spel. Vooral heel veel geld en natuurlijk prestige en mooie wedstrijden, mooie affiches. Ik kan me voorstellen dat bij jou in de omgeving in Nijmegen de spanning groot is.
1: Ja, zeker. Ik moet eerlijk zeggen, niet iedereen in Nijmegen is fan van NEC. Maar er zijn wel veel meer mensen fan geworden. Als je ook gewoon op een willekeurige dag door de stad loopt of fietst. Dan zie je overal mensen met een NEC-shirt. Je komt er altijd wel eentje tegen. Dat was een aantal jaar geleden helemaal niet denkbaar. Dan zag je er soms wel eens eentje. Op een wedstrijddag zag je wat mensen die dan in NEC-shirt naar het stadion gingen. Maar nu is dat echt een soort gemeengoed. Je moet zo'n shirt hebben. En liefst meerdere shirts. En dan liefst ook nog het laten bedrukken met de Champions League-logo.
0: Dat kon deze week, hè?
1: De afgelopen dagen ook de mensen voor in de rij bij de Goffert.
0: Ja, ja. Wie is de favoriet van deze twee?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, dat is gewoon Bodø Glimt. De trainer heeft gisteren een persconferentie gegeven van de Nooren, Kjetil Knoetsen. Echt een hele gelouterde toptrainer die al jarenlang bij die club zit. Helemaal die opbouw van die club heeft gedaan vanaf 2018. En ja, een team dat van Inter, Manchester City en Atletico Madrid heeft gewonnen vorig jaar, is natuurlijk gewoon favoriet tegen NEC. Ja. Maar hij was heel mild, heel complimenteus over NEC. En hij zei het is 50-50. Dat is niet zo. Maar kijk, NEC heeft wel wat nodig vanavond. Iets extra's. Natuurlijk het thuisvoordeel, dat publiek. Hè, dat ook tegen Olympiacos Piraeus fantastisch achter de ploeg stond. En trainer Dick Schreuder hoopt een beetje dat die wisselwerking met het publiek voor wat extra's zorgt.
2: Ja, dan kan ik tactisch en van alles hebben bedacht. En altijd zo mooi wat alle trainers doen. En ik misschien soms ook doe mooie praatjes hebben. Maar dat gaat hem niet worden. Als dan het publiek en de ploeg zo, zeg maar, in dat aanvallen zitten en in die drive zitten van het positieve, dan heb je een hele mooie avond.
0: Ja. Heeft hij als trainer wel alle keus? Is NEC op volle sterkte vanavond?
1: Nee, niet helemaal. Maar dat zijn wel dingen die bekend zijn. Hè? Want vorige week tegen Olympiacos vielen Philip Sandler en Sammy Wise uit. Die liggen er ook nog wel een tijdje uit. Ja. Koki Ogawa is ook niet beschikbaar, maar ook niet echt meer in beeld voor een basisplaats. Maar voor de rest kunnen ze zo'n beetje dezelfde spelers opstellen als afgelopen weekend tegen Willem II en vorige week tegen Olympiacos wat er overbleef. Emre Mor zou kunnen gaan spelen aan de rechterkant. Want ze moeten wel iemand vinden ter vervanging van Sammy Oaisa. Mor viel toen fantastisch in en maakte uiteindelijk de winnende goal. Maar de vraag is of hij al 90 minuten in de benen heeft. En Adam Taoui, overgekomen, pikante transfer afgelopen zomer van Vitesse. Die speelde afgelopen weekend tegen Willem II op die positie. Deed voor het eerst mee, deed het erg goed, maakte een doelpunt. Dus ja, hij heeft wat dat betreft ook weer een luxe keuze. Achterin is de keuze niet reuze. Hij heeft wel wat nieuwe spelers erbij, maar die zijn nog niet allemaal meteen inzetbaar. Dus het komt er waarschijnlijk op neer dat hij met Brian Pereira aan de rechterkant gaat spelen. Tobias Storm, normaal aan die rechterkant, gaat nu naar het centrum. Deed hij vorige week tegen de Grieken wel heel goed trouwens. En op links staat gewoon Devrim Fonville, die ook in topvorm is. Dus achterhoede, ja, die zal wel heel scherp moeten zijn. Want die Noren zijn heel gevaarlijk in de tegenstoot, in de counter. En wordt wel interessant of NEC dat kan houden. Maar ja, voor de rest kunnen ze iedereen opstellen. Hè. De grote namen, ja. Dusan Tadić, Sharon Cherry, Brian Linssen zijn er allemaal gewoon bij.
0: En hebben ze zich daar nog anders op voorbereid op zo'n topclub Champions League voorronde? Of is het gewoon een hele normale voorbereiding geweest?
1: Dick Schreuder doet nooit iets anders. Dat is zijn kracht ook. Altijd gewoon dezelfde soort voorbereiding. Trainingen niet anders. Tactiek ook niet anders. Ze gaan niet zich aanpassen. Ze gaan gewoon aanvallend spelen. Met 3 man voorin en dan nog 2 man aan de zijkanten. Die ook gewoon aanvallers zijn. Dus eigenlijk met 5 aanvallers. En dat zei de trainer van Bodø Glimt ook. Ja, dat maken we eigenlijk nooit mee, zo'n aanvallende tactiek. Het is wel interessant hoe wij daar weer op gaan reageren. Maar hij heeft wel één ding gedaan.

0: een hele drukke periode is. Ze hebben nu drie keer per week moeten spelen, een paar keer achter elkaar. Komend weekend krijgen ze vrij in de competitie van de KNVB om even zich te kunnen voorbereiden op die tweede wedstrijd in Noorwegen. Volgende week dinsdag al. Ja. Maar dat drukke programma heeft wel bepaalde spelers even rust gegeven. Bijvoorbeeld aanvoerder Charon Cherry, die mocht afgelopen maandag een dagje thuis zijn. Nou, dat ging zo.
1: Hij zei die oudjes krijgen van dagje vrij, maar nee. Gisteren was ik thuis met die kids.
2: Dat is ook druk hoor.
1: Dat is ook druk inderdaad. Dus met die vier aapjes thuis, dus dat is mijn training.
3: Dat is mijn training, heel goed.
0: Hij zei dat zwaarder was dan een gewone training trouwens.
3: Nou, dan moet Dick Schreuder misschien eens een keer bij Thierry thuis kijken wat voor training daar wordt gedaan. Hey, de Nooren die gaan natuurlijk vanavond ook gesupport worden door een aantal supporters die vanuit Noorwegen deze kant op zijn gekomen. Zijn dat er veel eigenlijk?
0: Niet zo heel veel. Het valt me eerlijk gezegd een beetje tegen. 250 worden er verwacht. En die mogen gewoon in het centrum van Nijmegen vertoeven. Ze mogen overal naartoe. Het is niet dat ze een bepaalde plek worden gehouden. Maar ze hebben wel, om die Nooren toch een leuke plek te bieden, het Faberplein daarvoor speciaal ingericht. Dat wordt een Noorsplein vanmiddag. En er worden ook helemaal geen incidenten verwacht. Want die Noorse supporters zijn over het algemeen staan bekend als heel vredelievend, gezellig. Lekker bier drinken. En dat vinden ze hier leuk, want dat is veel goedkoper dan in Noorwegen. Misschien nog hier en daar een leuke vikinghelm op. Dat verwacht ik ook wel bij de Nooren.
3: Roeien,
0: dat zou het allerleukste zijn als ze dat ook gaan doen. Maar ik weet niet of dat bij deze club ook zo'n traditie is. Het is
3: natuurlijk meer wel
0: een traditie van de Noorse nationale ploeg. Ja. Dat kennen we nog van het WK. En snus gebruiken, dat zullen ze ook zeker gaan doen. Er waren ook al dingen in een appgroep gingen er rond of die snus mee het stadion in mag of niet. Want ja, dat is natuurlijk toch maar weer de vraag. In Nederland kennen we dat helemaal niet. Hè?
3: Tabak, hè? Ja.
0: Dat is een soort tabak waar ze op kauwen. Hè? Dat is heel apart Scandinavisch gebruik. Dus dat zijn de dingen die vanavond gebeuren. En van NEC uit wil ik ook nog even iets leuks melden. Want weet jij wie er optreedt vanavond voor de wedstrijd? Buiten het stadion zelfs.
3: Ik heb iets gehoord van Rutger.
0: Het is Rutger.
3: Rutger van Barneveld.
0: Kijk, het stadion gaat om 19:30 open, maar heel veel supporters zullen al vroeg komen, want die willen gewoon lekker op tijd in het stadion zijn. Nou, en die supporters die kunnen dan bij de Schub, het supportershome van NEC, naar Rutger van Barneveld kijken. Die gaat om 19:00 even optreden.
3: Het wordt een zinderende zomeravond in Nijmegen, wellicht. Oké, Jan, dankjewel. Dit is Erik Meesie.

0: komt er een nieuw soloalbum van Erik Messi. En daarvoor heeft hij diep in zijn eigen muziekarchief gedoken. En dus materiaal opnieuw opgenomen en geremasterd. Wat ik ook probeer, Erik Messi, was dit.
1: Plaatdelict.
0: Tijd voor plaatdelict. Kom er even bij.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: We hebben namelijk een dossier wat we graag willen oplossen. En als het jou dat lukt, dan maak je misschien wel kans om een gouden tipgever te worden. En dan win je de Radio Gelderland zaklamp. We behandelen vandaag een moord. Maar het is een interessant dossier, want de tekst beschrijft niet zozeer de moord, maar juist de kilte en de stilte erna. Er is iemand vermoord, de dader is verdwenen en de wereld draait gewoon door. Dat maakt dit dossier anders dan een klassieke whodunit. We onderzoeken dus een onopgeloste moordzaak waarbij het slachtoffer op klaarlichte dag om het leven is gebracht. Opmerkelijk genoeg lijkt niemand precies te weten wie verantwoordelijk is. Ooggetuigen verklaren dat de straat na het incident vrijwel direct weer verder ging met de orde van de dag. De dader verdween spoorloos, voorbijgangers lijken nauwelijks stil te staan bij wat er is gebeurd. En rechercheurs vrezen dat het slachtoffer langzaam uit het collectieve geheugen verdwijnt, nog voordat de zaak is opgelost. De platenpolitie roept daarom getuigen op zich alsnog te melden en onderzoekt waarom een levensdelict soms nauwelijks een spoor achterlaat. Moord met een onbekende dader. Het slachtoffer wordt gedood, de dader ontkomt, de samenleving lijkt de gebeurtenis vrijwel direct naar zich neer te leggen. Het is een nummer met de maatschappij kritische beschouwing over zinloos geweld en vooral de onverschilligheid die erop kan volgen. Daarvoor zoeken wij een Britse punk-rockband, opgericht in Londen, 1976. Bekend om dus die maatschappij kritische teksten, een rauwe, energieke stijl. Dit nummer komt uit 1980 en is een van hun meer ingetogen, maar wel indringende verhalen. Dus het gaat niet over de dader, het gaat niet over het motief, maar over het feit er is iemand vermoord. En de wereld gaat vrijwel onmiddellijk weer door. Enig idee? Frank@gld.nl of een appje. Dan heb ik nog even tijd voor een nummer wat ik er gewoon even bij pak. Want er is niet zozeer iemand vermoord, maar wel iemand overleden. In het nieuws vanochtend een opmerkelijk verlies. ZZ Top-drummer Frank Beard is overleden. Hij is 77 geworden. En opvallend genoeg was hij, ondanks de achternaam Beard, de enige van de drie bandleden zonder baard. Daar staan ze toch vooral een bekend, hè, ZZ Top. Een van de bekendste rockbands. Give Me All Your Loving, of deze. Sharp Dressed Man. De iconische baarden van zijn bandgenoten ontstonden overigens min of meer per ongeluk. Na een lange pauze waarin ze simpelweg stopten met scheren. Maar Frank Beard dus niet. Hij had geen baard. En inmiddels is hij ook niet meer. 77 is hij geworden.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Het is 8:02. Je luistert naar Radio Gelderland. Bij Radio Kootwijk is het 16 graden. In Drempt 17,6. Een woning in Duiven moet 3 maanden dicht omdat er illegale prostitutie plaatsvond. Volgens de gemeente zorgde dat voor overlast in de buurt en daarom heeft de burgemeester nu ingegrepen. En een oproep van een jonge moeder uit Ermelo voor contact met andere moeders leverde in korte tijd 25 aanmeldingen op. Er is inmiddels een actieve appgroep uit ontstaan waarin moeders ervaringen delen en samen afspraken maken. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie is er ook. Op de A50 is de spitsstrook dicht vanwege veiligheidsmaatregelen tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen. En dat zorgt tussen Waterberg en Hoenderlo in de richting van Apeldoorn voor 6 minuten vertraging, 4 kilometer vertraging, 4 kilometer file en 5 kilometer tussen Apeldoorn en Loenen. Daar kost het je een kwartier extra reistijd. En ook op de N50, het stukje tussen Kampen en Knoopend Hattemerbroek, heb je op dit moment extra vertraging.
6: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De STIP in Nijmegen helpt je. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
7: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld.

0: van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
0: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
6: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: Goedemorgen Gelderland.

Michelle Passion Poel en Flirt op Radio Gelderland. 8:09. Goedemorgen. De oplossing van Plaat de Licht komt er zo aan. Want het was best een lastige, maar ik zie toch goede antwoorden binnenkomen. Dus dat gaat goed komen. Eerst even iets anders. Als je voor je zieke partner of voor een zieke ouder, vader of moeder zorgt, dan zou je

0: eigenlijk in iedere gemeente op dezelfde plek terecht moeten kunnen. Hè? Gewoon een herkenbaar punt, één zo'n punt waarvan je weet, hier kan ik naartoe. Helaas is de realiteit anders, zo werkt het nog niet.
1: Nou, in de ene gemeente doen ze heel veel aan ontspanning en een luisterend oor, zeg maar. En in een andere gemeente kan je bijvoorbeeld ook een cursus doen hoe je het beste iemand kan tillen of verplaatsen. Mm. En iedereen doet dat best wel goed, maar allemaal op hun eigen manier. En soms zou het dan logischer zijn dat bijvoorbeeld iets ontwikkeld wordt en dat je dat dan bijvoorbeeld in iedere gemeente kan toepassen in plaats van dat je dat naast elkaar doet. En het zou natuurlijk ook fijn zijn als we met elkaar konden zeggen van nou, mantelzorgers, daar moet je zijn. En dat dat ook allemaal dezelfde communicatie is en dat mensen weten, nou, dat punt, daar moet ik zijn en wij regelen het dan met elkaar. Bijvoorbeeld als je trainingen wil doen, kan je dat ook beter met elkaar inhuren. Ja. Als je als professional bij wil leren, is dat ook makkelijker met elkaar in plaats van los steunpunt. Ja. Ze zijn gewoon, maar we willen wel, zeg maar, en dat willen gemeentes ook, dat je gewoon lokaal wel binnen kan lopen ergens als mantelzorger. Dat blijft gewoon. Ja. Maar we willen vooral kijken, ja, wat kunnen we dan samen nog beter doen?
0: Ja, die verschillen zijn wel groot hoor. In Nijmegen krijgen mantelzorgers €200 waardering per jaar. In Brummen of Winterswijk is het een attentie. Laat staan het aanbod aan cursussen en begeleidingen. Het mooie is dat er wel beweging in zit. Want ook gemeentes willen toe naar iets duidelijkers. En iets meer eenduidig dat het ook hetzelfde is. Zodat je straks als mantelzorger je energie vooral kwijt kunt aan de zorg zelf. En niet dat je dat kwijt bent aan het zoeken naar de juiste deur of juiste loket. Dat is zonde van de energie.

0: Wonder Woman van Leave maakt het precies 7:15.
1: Laat delict.
0: En dit was misschien best wel lastig geweest als ik het afga op het aantal reacties vanochtend. Dat zijn er niet zoveel als normaal. Maar er zitten ook goede antwoorden tussen, dus we hebben het gewoon kunnen oplossen. We hadden te maken met een nummer uit 1980 over zinloos stedelijk geweld, een willekeurige dood en de rauwe, kille realiteit van het straatleven in zo'n stad. De frontman van de band van vandaag schreef de tekst nadat hij het nieuws hoorde over een parkeerwachter die was doodgestoken tijdens een ruzie over kleingeld. Dus het nummer gaat over hoe weinig er soms voor nodig is dat een kleine woordenwisseling omslaat in fataal geweld. En vooral de vraag of de kritiek, wat voor mentaliteit zit daarachter. Hè? Dus de tekst beschrijft: iemand wordt vermoord, diens naam is al snel niet meer te achterhalen. De bloedvlek op straat wordt direct weggespoten, alsof er niets is gebeurd. A small stain on the pavement, they'll scrub it off the ground. De zanger zingt over armoede en de verleiding om te stelen om te overleven. I've been very hungry, but not enough to kill. Dus ik heb al honger, maar niet genoeg om te doden. Hij trekt de grens tussen arm zijn en het plegen van moord. Het is een beetje de stedelijke angst. Geweld is geen groot werelds nieuwsfeit, maar gewoon een kil achtergrondgeluid van het dagelijks leven. Dat is het plaatdelict van vandaag. En het plaatsdelict is gewoon ergens op straat. Onder andere geraden door Wil, door Ellen, door Jan, maar ook door een andere Jan. Door twee Jannen. En deze Jan is Jan Woudenberg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Vanuit Duiven bel je?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. En als ik dan de Hall of Fame erbij pak, want jouw naam begint bij mij toch wel een belletje te klinken, Jan Wouden. Ja, jij staat er al op met je naam. Dus jij hoort bij de mensen die... dat zijn er nu precies 20 met jou, die hem tot nu toe 2 keer hebben geraden. Dat is knap, hoor.
2: Hartstikke mooi.
0: Ja.
2: Ja, leuk.
0: Weet je wat dat betekent?
2: Vertel.
0: Je krijgt een sterretje achter je naam.
2: Dat is heel mooi.
0: Ja. Dat is toch fantastisch? En dan mag jij zeggen welke plaat het was vanochtend.
2: Nou, het was best wel zoeken. Maar punktijd vind ik natuurlijk best wel aardig. Volgens mij was het The Clash met Somebody Got Murdered.
0: The Clash, inderdaad. Somebody Got Murdered. We gaan er naar luisteren. En hij is speciaal voor jou vanochtend.
2: Hey, dankjewel.
0: Joe, dank je.
2: Hey, groetjes. Hoi, hoi, hoi.

0: De Clash, de zaak is rond.
1: Somebody got murdered.
0: Zo is dat.
1: Van de Clash?
0: Juist, heel goed, Annemiek.
1: Die is het volgens mij.
0: Die is het inderdaad. Dankjewel voor het meedenken allemaal. Heb jij ook een tip voor ons voor platenlicht? Dan mag je die doorgeven via de mail frank@gld.nl. Of een appje even sturen naar de studio. En je mag ook de plaatselijke politie bellen.
2: Zaak gesloten.
0: Zaak gesloten. Morgen weer een nieuw dossier. Tijd voor het weer. Alfred Snoek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik kwam er eigenlijk een beetje te laat achter dat ik mijn regenpak thuis heb laten liggen. En mijn antwoord op mijn vraag een uur geleden was, kom ik dan droog thuis? Was van jou, ja, dat hangt er een beetje vanaf. Hoe lang je wacht en hoe goed je tussen de buien door kunt fietsen. Hè?
3: Ja, dat is wel het beeld. Want vanmorgen is er geen ontkomen aan. Iedereen die op de fiets zit of in ieder geval naar buiten moet voor zijn dagelijkse bezigheden, heeft te maken met regen. Het regent nu overal in Gelderland. Het regent op sommige plaatsen best wel even door. En dat is iets wat nog een aantal uren weet aan te houden. Vanmiddag wordt het wat dat betreft ietsjes beter in de vorm van dat het wat minder vaak regent. Dat het veel vaker droog is. Dat het slechts af en toe een kortstondige bui is wat er valt. Misschien breekt nog even de zon door. Maar veel warmer dan een graad of 20 wordt het bij dat alles niet. En er waait een zuidwestenwind. Windkracht 3 tot 4 zal dat zijn. Misschien bij de randmeren dat hij bijna tipt aan windkracht 5. Om het toch een beetje een herfstgevoel te geven, zomaar zeggen. Maar goed, inderdaad, vanmiddag heb je wat vaker droger weer. En dat is na zo'n kletsnatte ochtend al een hele duidelijke verbetering.
0: Ja, en ik kan me nog herinneren van die warme dagen, dat je ook zo'n best wel grote dagelijkse gang had. Dat het dus 's nachts echt goed afkoelde en overdag warm werd. Die is nu heel klein, hè? We beginnen met 16 graden en we gaan naar, nou wat is het, 21 denk ik?
3: Ja, 2021, dat is zo'n beetje het maximum. Dat heeft alles te maken met het doorstaande windje uit zuidwestelijke richting. Vochtige lucht waarin temperatuurverschillen sowieso niet zo heel groot zijn. Dus komende nacht bijvoorbeeld koelt het af naar een graad of 14. Er zijn dan opklaringen. Met die opklaringen kan het al wat koeler worden. Een hele rustige nacht en morgen overdag, ja, wederom een graad of 20. Maar wel met talrijke buien. Buien die zelfs fel kunnen uitpakken met onweer erbij. Even flink wat regen in korte tijd. En dan een paar minuten later is het droog en breekt het zonnetje alweer door. Nou, dat zijn dan de momenten dat het zo'n 20, 21 graden wordt. Want in de buien is het ook morgenmiddag slechts een graad of 16 zo'n beetje.
0: Okay. We zijn bij deze alvast gewaarschuwd dat die buien dus ook wat fel kunnen zijn.
3: Ja.
0: Nou, dus zowel voor vandaag als morgen, hou de buienradar in de gaten.
3: Precies, ja. Goed even in de gaten houden voor het moment dat je naar buiten gaat.
0: Kan dat ook met de Weerplaza-app?
3: Zeker, ja.
0: Nou, bij deze. Alfred, dankjewel. Tot over een uur.
3: Yo, tot straks.
0: Yo. Het is misschien niet zo lekker weer om te fietsen, maar het is wel een hele mooie provincie om te fietsen. Dat Gelderland van ons. Daar hebben wij een programma over gemaakt. Daar zitten we inmiddels in de derde week van. Rondje Gelderland. Iedere avond te zien door de week op TV Gelderland. En daar stellen wij dan op de radio vragen over. Waarom doen we dat? Nou, met goede antwoorden op die vragen maak jij als luisteraar en kijker dus kans op een e-bike. Kun je gewoon die tochten zelf ook beleven. Niet alleen naar kijken, maar ook gewoon zelf fietsen. De derde vraag van de derde week, Rondje Gelderland, komt eraan na 8 uur. En na Andrew Gold.

0: Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
7: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
6: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld.
8: Je luistert naar Radio Ideaal.

0: Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo 4 met daar 10 minuten oponthoud. De spitsstrook is daar dichter, hangen daar takken over de weg. A50 Apeldoorn Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Loenen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook daar is de spitsstrook afgesloten. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek stilstaan in 5 kilometer file. Daar is de extra reistijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dag buurvrouw.
5: Hey buurman.
4: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
5: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
6: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
7: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Gerritsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Gerritsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: het weer in de regio.
1: Vanmorgen hebben we met bewolking te maken en een regengebied dat van west naar oosten over de Achterhoek trekt. Deze regen trekt in de loop van de ochtend wel geleidelijk aan wat meer naar het oosten weg. Maar het kan altijd nog een bui vallen en vooral ook vanmiddag is nog een bui mogelijk. Maar komt de zon er ook af en toe door. Temperaturen lopen op naar 20 tot 21 graden bij een matige westenwind. Vanavond komen er naast wolkenvelden ook enkele opklaringen voor. En is het wel overwegend droog, maar komende nacht neemt de bewolking weer toe. En dan gaat er opnieuw weer wat regen vallen. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind koelt het dan af naar 15 graden. Woensdagochtend dan is het ook bewolkt en regenachtig. Kan het soms even stevig doorregenen. 'S Middags ook nog wel een enkele bui, maar ook dan af en toe.

toe weer wat zon en dan wordt het ook 20 tot 21 graden. Donderdag en vrijdag hebben we ook nog te maken met buien. Vooral in de middagperiode. Dan kunnen er soms nog even stevige buien vallen. Temperaturen liggen rond de 21 tot 22 graden. In het weekend, vooral op de zaterdag, nog wisselvallig. En dan kan het soms ook nog even stevig doorregenen. Laat op de dag nog een enkele bui en dan wordt het allemaal wat droger. De temperatuur blijft ook dan steken bij 20 tot 21 graden. Vanaf zondag hebben we een aantal droge dagen. En temperaturen die komen dan langzaam iets hoger.

Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 7 kilometer. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo 7 kilometer file met daar een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Watermerbroek. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. De andere kant op is de vertraging bij Kampen iets kleiner, 5 minuten nu. N325 Duitse grens richting Arnhem. Er staat bij Arnhem 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de toekomst.

0: oplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
7: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
6: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
8: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
6: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen 12 kilometer met ruim een kwartier vertraging. De spitsstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knaalpunt Hattermerbroek langzaam rijden over 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Ten slotte rijdt het langzaam op de A1 op een aantal plaatsen van Apeldoorn naar Amsterdam. Eerst tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken nog eens 5. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
11: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
10: In dat geval, Schoenmode Hermans.
12: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn?

0: Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 26 augustus een zomerwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg is een prachtig maar ook uitdagend gebied vanwege de hoogteverschillen. De boswachter neemt wandelaars mee voor een stevige zomerwandeling. Elk stukje uitdaging wordt beloond met een mooi uitzicht over de omgeving. Onderweg zien wandelaars ook verwijzingen naar de rijke historie van dit oude gebied. De wandeling op 26 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon en kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, draag stevige wandelschoenen.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo langzaam rijden over 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. De spitsstrook is dicht. En tot zover.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het

0: Museum Catharijneconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
1: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
2: Verheij uit Toldijk laten komen.
1: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
2: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
1: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
2: Mooi, zij ook.
3: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door.

0: Dit weer veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken nog eens 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo 5 kilometer met een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
3: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
7: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
8: Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
6: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

Nog steeds de King of Pop, Michael Jackson. And the way you make me feel. Vandaag woensdag, we zitten midden van de week. En laten we weer een gezellig programma van maken. Weer de fijne mix van muziek. Waar je ook bent, al ben je thuis, in de auto, onderweg of op de werkvloer. Wij zorgen ook deze ochtend weer voor een hele fijne mix van muziek. Met nu onder andere ook dan deze van Mark Anthony. And You Sang To Me.

0: uit 1980 alweer. Het was een joekel van een hit, 1980. Formatie Spargo en You and Me. Ja, waarom kruipen katten zo graag in een kartonnen doos? Dat hoor je zo meteen.
1: De muziekservice.

Bijna past toch wel deze van Toontje Lager. Vooral de titel natuurlijk, hè, van Zoveel te doen. Jawel. Ja. Waarom kruipen katten zo graag in een kartonnen doos? Nou, een doos geeft namelijk katten een veilig gevoel. Katten zijn van nature dieren die graag overzicht houden, maar zich ook regelmatig willen terugtrekken. En een kartonnen doos vermindert ook stress. Ja, dat een simpele doos meer doet dan alleen plezier geven, dat blijkt ook uit onderzoek. En de doos wordt een eigen territorium voor de kat. Want katten zijn echte territoriumdieren. Door in een doos te liggen, te krabben of erin te wrijven, verspreiden ze ook nog hun eigen geur. En karton houdt ook nog warmte vast. Ja, een zacht kattenmandje ziet er misschien comfortabeler uit, maar een karton, ja, dat heeft een verrassend voordeel. Het isoleert goed en katten die houden van warmte en zoeken natuurlijk graag warme plekken op. Ja, dus ik zeg, gooi die luxe mand er maar uit en zet maar gewoon een kartonnen doos in de huiskamer.

0: weer in de regio.
1: Vanmorgen is het bewolkt en regenachtig. Soms kan het even wat steviger doorregenen. Maar vanmiddag dan hebben we ook droge perioden. Maar moeten we ook nog rekening houden met wat buien. Later op de middag wordt het allemaal wat droger. En bij een matige west- tot zuidwestenwind

wordt het rond de 20 graden. Vanavond zijn er wolkenvelden en opklaringen. Zien we de zon nog even en komende nacht dan kan er opnieuw weer een bui vallen. Het koelt dan af naar 14 graden bij een wind die matig is uit zuid.

13 graden. Maar vrijdag en ook zaterdag blijft het wat wisselvallig. Al zijn zaterdag de buienintensiteit wat minder, dan valt er een enkele bui. Vrijdag wordt dus nog een wat nattere dag. Beide dagen wordt het 20 tot 21 graden. Zondag en een aantal dagen in de nieuwe week, dan hebben we een wat langere droge periode, is de zon er wat meer bij en de temperatuur komt dan nog iets hoger uit.

Ja, duo Spooky en Sue. Ja, wij hadden vroeger een kat die heette Spooky. Dat is ook toevallig inderdaad, ja. Goed, wij gaan nu in ieder geval over naar onze verjaardagslijst voor vandaag. En dat is natuurlijk de datum 19 augustus vandaag. De woensdag. Ik geloof dat we een 4 of 5 hebben die vandaag in de lijst staan. Dat is onder andere Amerikaans politicus van de Democratische Partij, Bill Clinton. Ja, hij wordt 80 jaar vandaag. En ook is jarig een voormalig Engels muzikant en bassist van deze band.

Ja, het is John Deacon. Hij wordt 75 jaar vandaag. Ook is jarig Amerikaans acteur Peter Gallagher. Hij wordt 71 jaar. Als je hem niet kent, even googlen. Heel bekend gezicht. En nog een tweetal. Nederlands meteoroloog en ondernemer. Hij presenteert ook eens het weerbericht altijd. Je ziet hem eigenlijk niet meer zo vaak. Gerrit Hiemstra. Hij wordt 65 jaar. En als laatste in de lijst Nederlands pianist, componist en orkestleider Cor Bakker. En ook hij wordt vandaag 65 jaar. Allemaal natuurlijk vandaag weer van harte gefeliciteerd.

Je hoort het nummer 5 geluid uit de Nederlandse top 40. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Waar ook nog Yves Berensen met Zin in Jou en de Kaiser Chiefs met Whoopie. Pauze gaan we even doen, want wij gaan eventjes naar de keuken. Ga je ook eventjes aan de thee, de koffie. Ik zeg heel smakelijk. Wij doen even wat commercials en wij doen even het nieuws van 11 uur. En daarna zijn we er weer. Ace of Base nu. And All That She Wants.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver.

0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
3: Geen idee. Snoeien?
2: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
3: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
3: Top, gaan wij iets leuks doen.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB

0: de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Dan mooi wezen. Dan gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Hé? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. De wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé? Hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de TrailGP Nederland.
5: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
7: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

Welkom weer naar Elven, hier in de muziekservice, hier op Radio Ideaal. Ja, we zaten dan even wat na te keuvelen, zoals dat heet. Dat we even naar de keuken gingen om wat cappuccino te doen. En daar hadden we het er net over, waar wordt meestal het meest gekeuveld hier bij Radio Ideaal in de studio? Ja, de meeste mensen denken dan in de studio of in de vergaderruimte. Nee, dat is hier in de keuken. Ja, in de keuken wordt hier het meest gekeuveld. Ik weet het bijna zeker.

0: Mr. Barry White met die hele donkere, mooie, lage stem. You're the first, my last, my everything. Ja, carnaval. Dat is ook weer iets aparts. Dat heb ik jarenlang in het zuiden heb ik dat gevierd, het carnavalsgebeuren. En laatst kwam ik toevallig op YouTube nog een stukje tegen van een cabaretier, Rob Schepers. Dat hij bij Camping De Paal in het Brabantse Bergijk stond, bij de slagbomberingen, en er stond een clown. En daar had hij zo'n ontiegelijke hekel aan. Nou, ik moet zeggen dat ik niet zo'n hekel heb aan de clowns, maar wel die hele enge clowns. Die films. Ja, die vind ik dan weer een stukje minder angstaanjagend. We hebben er wel een heel leuk liedje van. Dario, de clown.
1: Hij was maar een clown.

All About the Money. Ja, we gingen terug naar de opname van Metja. Ja, het draait altijd om het geld. En wat ook duur is, zijn de speeltjes voor katten. Ik had straks al waarom dat een kat een doos zo ontzettend leuk vindt. Maar de leuke kattenspeeltjes hebben we nog voor de kat. En dat is natuurlijk ook wel weer best goedkoop. Want vaak kun je een kat met goedkoop iets een heel groot plezier doen. Bijvoorbeeld een plastic lege fles. Dat kan verrassend interessant speeltje zijn voor de kat. En dan zeker als je er nog een paar balletjes in stopt, wat hij mee kan rollen en tegenaan kan tikken. Een stevig touw, dat is ook leuk voor uren speelplezier voor een kat. Ja, het kost allemaal bijna niks. Een kattenkruid bijvoorbeeld in een sok. Dat kan ook. Veel katten die worden enthousiast van kattenkruid. Ja, je kunt zelf een speeltje maken met een sok die je wat dicht maakt. Of een zelfgemaakt plusje speeltje is mogelijk. Papieren balletjes, daar zijn ze ook wel gek op. Propje papier. En zeker, dit herken ik heel erg, de haarelastiekjes. Jonge, daar worden ze ook fanatiek mee. Papieren zakken is heel interessant als speeltje. Wasknijpers vinden ze leuk. Ze zijn klein, makkelijk vast te pakken, bewegen grappig. En ook een bol wol. Maar een doos, dat blijft vaak toch, ja, dat is echt, een doos blijft vaak het beste kattenspeeltje. Emergency.

Jij bent net gevraagd aan mij, Rob, waar haal je dit nu vandaan? Waar komt dit vandaan? Hoe oud is het? Nou, dit is een hele leuke opname. Het komt uit 1972. Het is van Millie Jackson. En het heet My Man is a Sweet Man. Terug naar een nieuwsfeitje. Daar is het nu tijd voor. Want bij een bloeddonor uit de provincie Utrecht is deze maand het Westnijl-virus gevonden. Dat meldt het RIVM. Het is de eerste besmetting die bij een mens in Nederland is vastgesteld sinds 2020. De donor, die milde klachten had, was de laatste tijd niet in het buitenland geweest. Daarom is het volgens het RIVM waarschijnlijk dat deze persoon de infectie in Nederland heeft opgelopen. Het Westnijl-virus komt voor in vogels en wordt

overgedragen via muggen. De kans om het hier te krijgen is klein, dat zegt het RIVM. De meeste mensen die het krijgen, die hebben geen klachten. Ouderen en mensen met een lagere

0: Wel de muziek van Tones and I en The Dance Monkey. En zojuist een product van eigen bodem, Wakoon, met die hele mooie Love You More. We hebben nog een product van eigen bodem, zo dadelijk een Nederlandstalige 20 jaar. Gaan we zeker terug in de tijd. Helaas is het duo uit elkaar gevallen, maar dit was een hele grote hit. Je hoort hem, hij komt eraan.
1: De muziekservice.

toch weer met een kus afscheid te nemen. Dacht ik leuk om deze weer even te doen van Prince. En inderdaad de kiss. Goed, dit was hier voor de woensdag, midden van de week. Ja, zo dadelijk om 12 uur, dan is het echt midden van de week. Ik hoop dat je weer, ik hoop dat je genoten hebt weer de afgelopen 2 uur van deze fijne mix van muziek. Morgen vroeg gaan we dat weer opnieuw proberen vanaf 10 uur in de ochtend. Ik hoop je dan in ieder geval weer te zien of te horen. Je hoort het al, we gaan echt afscheid nemen. Ja, Casey en de Sunshine Band, die zingt daarover. Please don't go, het is echt zover, beste mensen. Maar niet getreurd, morgen vroeg om 10 uur is het weer een nieuwe muziekservice. Fijne dag en geniet van je dag. I love you.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar weg.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service.

0: en Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
2: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
3: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
7: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
6: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
8: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: De opruiming is begonnen bij Schoenmoorden Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
6: Wie de schoen past, heeft een koopje.
9: Echte barbecuers kiest voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison Utoldi. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
10: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
11: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemu-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's

0: Toos vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
1: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee. Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden. Toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal.

0: huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen.

0: Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel van Geboorte tot de Hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciboris en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
3: Hey, buurman.
4: Dag, buurvrouw.
3: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
4: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
7: Door Heijem Weer, werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld.

0: Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky, zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders.

0: schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Stichting IJssel Boomgaarden organiseert samen met de gemeente Lochem voor boomgaardeigenaren in de gemeente Lochem een gratis toegankelijke boomgaardavond op donderdagavond 27 augustus. Stichting IJssel Boomgaarden zet zich in voor behoud en ontwikkeling van hoogstamboomgaarden inclusief biodiversiteit in de IJsselstreek. Samenwerking met de boomgaardeigenaren is daarbij essentieel. De stichting werkt daarbij samen met de gemeente Lochem. Gemeente Lochem stimuleert in het kader van bevorderen van landschap en biodiversiteit de aanplant van fruitbomen via een subsidiemogelijkheid. Hoogstamfruitdeskundigen Rob Le Rutte en Bate de Rooy van Stichting IJsselboomgaarden gaan op deze avond in gesprek over de vragen die bij boomgaardeigenaren leven. De stichting geeft praktische informatie. In gesprek met de boomgaardeigenaren komen allerlei onderwerpen, vragen en behoeften naar voren waar ze proberen een antwoord op te geven. Elke deelnemer krijgt na afloop het boekje Wegwijzer Biodiversiteit in de Hoogstamboomgaard mee naar huis. Aanmelden kan voor 21 augustus via info@ijsselboomgaarden.nl. De avond wordt gehouden in een

0: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
1: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
2: Of zo.
3: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen.

0: vliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland wordt het langzaam maar zeker wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, want bij Barneveld ligt modder op de weg. Vanaf Amersfoort is de vertraging bijna 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht bij Barneveld. De A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Van Den Bosch naar Utrecht op de A2 is het oponthoud voor de afrit Kerkdriel 10 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Dat komt door de afgesloten spitsstroken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Voor een echt feest huur je de Partica. De Partica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Tolwijk laten komen.
6: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
5: Ja.
6: En, werkt het?
5: De koeien zijn tevreden.
6: En jij?
5: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
7: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
8: Of dame?
7: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
9: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek in de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de weg. Op de A1, daar sta je nu bijna een half uur vast van Amsterdam naar Apeldoorn, want bij Barneveld ligt modder op de weg. Vertraging is 25 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 is het druk van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je ook zo'n half uur tijdverlies. Door de afgesloten spitsstroken op de A50 staat daar ook file. Van Zwolle naar Arnhem is het oponthoud een kwartier tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen. Van Arnhem naar het zuiden op de A50 heb je ook bijna een kwartier oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En het rijdt langzaam op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland leveren de meeste files 5 à 10 minuten vertraging op. Maar wat opvalt is de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Want tussen de afrit Arkel en Sliedrecht sta je een half uur vast na een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn ligt modder op de weg bij Barneveld en dat kost je 20 minuten extra vanaf Amersfoort. Daar is de rechterrijstrook dicht. Verder is het druk op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. En van Eindhoven naar Utrecht sta je op de A2 een kwartier in de file. Dat is tussen de afritten Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je voor knooppunt Waterberg ook 10 minuten tijdverlies. Dat heeft ook te maken met de afgesloten spitsstroken op de A50. Daar heb je tussen Arnhem en Apeldoorn in beide richtingen een kwartier oponthoud. En op de A325 vanuit Nijmegen sta je voor knooppunt Velperbroek een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
6: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
7: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic.

0: altijd vertrouwd.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Stichting IJsselboomgaarden organiseert samen met de gemeente Lochem voor boomgaardeigenaren in de gemeente Lochem een gratis toegankelijke boomgaardavond op donderdagavond 27 augustus. Stichting IJsselboomgaarden zet zich in voor behoud en ontwikkeling van hoogstamboomgaarden inclusief biodiversiteit in de IJsselstreek. Samenwerking met de boomgaardeigenaren is daarbij essentieel. De stichting werkt daarbij samen met de gemeente Lochem. Gemeente Lochem stimuleert in het kader van bevorderen van landschap en biodiversiteit de aanplant van fruitbomen via een subsidiemogelijkheid. Hoogstamfruitdeskundigen Rob Le Rutte en Bate de Rooij van Stichting IJsselboomgaarden gaan op deze avond in gesprek over de vragen die bij boomgaardeigenaren leven. De stichting geeft praktische informatie. In gesprek met de boomgaardeigenaren komen allerlei onderwerpen, vragen en behoeften naar voren waar ze proberen een antwoord op te geven. Elke deelnemer krijgt na afloop het boekje Wegwijzer Biodiversiteit in de Hoogstamboomgaard mee naar huis. Aanmelden kan voor 21 augustus via info@ijsselboomgaarden.nl. De avond wordt gehouden in een boomgaard in Joppe.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in Gelderland veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. De A1 bij Barneveld richting Apeldoorn is weer vrij.

Er lag modder op de weg. Je hebt daar nog een paar minuten tijdverlies. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het druk tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar sta je bijna een half uur vast. Van Eindhoven naar Utrecht op de A2 is een ongeluk gebeurd ter hoogte van de afrit Kerkdriel. Daar heb je nu 10 minuten op onthoud. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam is na een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam ook weer vrij. Er staat nog wel een lange file vanaf de afrit Arkel. Je hebt daar nog ruim een half uur extra reistijd nu. De A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je voor knooppunt Bankhoef een kwartier in de file. En op de N50 is het heel druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Daar is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
4: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorold Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar

0: De exclaven zijn gezwommen samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclaven zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky, het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen, aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de middag is geweest, maar er staan nog steeds wel veel files, vooral in de regio Arnhem-Nijmegen. Op de A2, daar sta je ook nog behoorlijk vast. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is 25 minuten. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn heb je tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten tijdverlies. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je ook nog 10 minuten in de file tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo. En op de A325 vanuit Nijmegen staat file tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmode Hermans.
5: Dag buurvrouw.
6: Hey buurman.
5: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
6: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
4: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
3: Wie de schoen past, heeft een koopje.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimeskamp en maakt nieuwe vrienden.

0: vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: weer in de regio.
1: Vandaag hadden we weer een dag met veel bewolking en de derde dag op rij dat er wat regen viel. Het valt elke keer in beperkte mate, maar de totale hoeveelheid is toch behoorlijk opgelopen. Van de afgelopen 3 dagen tot eerder is in Bredevoort 22 mm gevallen, in Doetinchem 21, Meddo het 17, Ruurlo 18, Vorden ook 17. Zelf in Zilvold had 22 en Hupsel heeft 15 en Dinxperlo 20 mm. En er komt de komende tijd ook nog wat bij, dus we zijn er nog niet, maar wel goed op gang, want de droogte die is nog niet voorbij. Maar je kan zien dat de eerste regen toch al veel goed maakt. Vandaag dus veel bewolking, wat regen in de ochtend, wat buien in de middag en 20 tot 21 graden als maximumtemperatuur. Vanavond hebben we ook wolkenvelden. Opklaringen. Komende nacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt dan af naar 14 graden bij een matige zuidwestenwind. En donderdag dan valt in de loop naar ochtend al een enkele bui. 'S Middags vallen wat meer buien.

ook kans op een klap onweer. Maar als het even droog is, komt de zon erdoor. De wind is matig uit het zuidwesten en dan wordt het 21 graden. Vrijdag dan hebben we ook met toch wel wat wisselvallig weer te maken. Soms stevige buien met ook kans op een klap onweer. En dan wordt het ook een graad of 20 tot 21. Zaterdag vooral buien in het noordwesten van het land. Maar ook nog een paar richting Gelderland en de Achterhoek. Zondag lijkt een meer droge dag te gaan worden. En temperaturen liggen zowel zaterdag als zondag ook nog rond de 20, 21 graden. Na het weekend hebben we een aantal droge dagen. En zal de temperatuur geleidelijk aan wat oplopen. En misschien midden volgende week nog wel zomerse temperaturen. Maar dan neemt de kans op een neerslag ook weer wat toe.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat

0: in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weird.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellen. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Gras. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorold Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
6: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
5: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
7: Vorig jaar was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
5: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Alle files van de avondspits zijn opgelost, maar er staat nu wel file door grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Voor de Duitse grens is het oponthoud bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
10: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

hadden ze het weer toch een beetje veranderd. Hè? Zo 7 dagen later. Zo van 30 graden zo richting... is het 22 graden of zo? Ja, 22 graden. En af en toe komt er nog even een buitje voorbij. En de temperaturen blijven de rest van de week eigenlijk gewoon hetzelfde. Maar ja, dat ga ik straks allemaal eventjes nog voorlezen in het weerbericht. Ja. Eens even kijken, wat gaan we doen? We gaan dan even een leuke plaat draaien van Dominica. Een plaatje uit de jaren 90. We gaan er straks nog eentje draaien. Maar deze is wel heel leuk hoor.

beetje raar dit. Mijn verbinding valt af en toe weg. We gaan even proberen dat op te lossen. Dus mocht je af en toe een haperingetje horen, blijf gewoon even lekker hangen. We gaan ons best doen even de oorzaak te onderzoeken. Ondertussen ga ik gewoon lekker vrolijk door. We gaan eventjes naar The Night Is Reloaded, weet je. En we gaan eventjes een lekkere plaat voor jou draaien uit de jaren 90. En ik heb voor jou klaarstaan in 1996. Too Unlimited en Jump for Joy. De muziek. Mix. Back to the 90s. The 90s.

Een hele hoop plaat uit Dynamics. Was dat in Discotheca op Radio Ideaal. Goed, leuk dat je luistert. Leuk dat je erbij bent nog. Blijf er even lekker bij. Net zo zei iemand tegen mij, ik ben blij dat het geen 30 graden meer is. Ja, zo kan het natuurlijk ook, hè. Maar ja, het zonnetje komt wel heel voorzichtig door. Gelukkig zijn die buitjes een beetje weg nu. Wat langzamerhand wordt het beter. Komt de muziek op Radio Ideaal. Op deze fijne woensdagavond de muziekmix. Hier is het arme nieuws voor je.

Water, Casio, Ray en D-Block Europe waren dat. En het is alweer 10 minuutjes voor de klok van 8 geworden op deze fijne zender. Ik zou zeggen, blijf nog even lekker plakken, want we hebben nog een paar leuke platen in dit uurtje. En na de klok van 8 uur ben ik weer bij je terug. Eens even kijken, wat gaan we doen? Ik zit te twijfelen eigenlijk tussen twee platen. Ja, deze ga ik toch direct voor je draaien. Nou ja, hier komt hij dan.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: Nagels. Op 4, 5 en 6 september op de Langeberg in Zelhem. Door mooi wezen. Door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart nou?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trail GP Nederland.

0: Vogeling, Hengelo Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorold Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt. Werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
4: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. En dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
6: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
4: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Come and once you get started. Ik heb hem op de platenspeler gelegd. Ik denk, ach, doe eens gek. We gaan hem weer eens even de platenspeler draaien. Ik denk, laten we dan deze ook maar eventjes doen. Leuk hoesje trouwens. Lijkt wel een soort strip, ja. Goed, 6 minuten over de klok vannacht. Alweer op deze fijne zender. Je luistert naar Radio Ideaal. En ja, blijf nog even lekker luisteren. Want ik ben er nog een uurtje. En daarna hebben we nog een heel leuk programma. Dat heet het Ideaals Muziekcafé met Koos Zijp. Koos zit alweer deftig aan de koffie. Dus dat gaat helemaal goed komen. En over koffie gesproken, dat gaan we straks doen. Ja, ja, ja, ja, ja. Eerst nog een paar lekkere platen voordat we samen koffie gaan drinken. Hè. Achter de schuur. Op Radio Ideaal.

Ja, 15 minuten over de klok van 8 geworden op deze fijne zender. We hebben geluisterd naar Kane dus met Where Do I Go Now? En daarvoor hebben we nog normaal met Achter de Schuur. Even een hart onder de riem voor alle boeren uit de regio. Ja, ja. Lieve luisteraars, wij zijn toegekomen aan het momentje. En Koos de Zijp was net even te vroeg samen met Jeffrey. Zij zitten samen in de studio. Even lekker aan het klungelen en klooien, zeggen ze dan wel eens. En ik weet dat die twee mensen, maar vooral Jeffrey, zich, ja... Toch wel, ja, heel erg inzet. Ja, het gaat fantastisch, ja. Goed bezig, jongens. We zijn toegekomen aan het momentje, aan het koffiemomentje. Ik hoop dat u hem bij hebt gepakt en naast je hebt gezet. Want ik moet naar mijn linkerkant kijken. Daar staat hij weer, dat kopje van Radio Ideaal. Met het oortje de goede kant op. En in dat kopje zit heerlijke

0: lang geleden dat ik deze plaat gehoord heb, hoor. Jan ten Hopen en Jij bent alles. En daarvoor hadden we nog de Koffiezong op Radio Ideaal. Ja, nou, het volgende. Ik heb van mijn collega, die heeft nogal een piratencollectie, zeg maar. Die zegt van, Danny, hier heb je een singeltje. Het zou leuk zijn als jij deze woensdag eventjes gaat draaien. Nou, ik dat ding mee. Blijkt er een beste kras op te zitten. Niet te draaibaar voor de radio, zeg maar. Dus ik mijn eigen platencollectie en kijk of ik datzelfde nummer nog ergens vandaan kan toveren. Ja, dat blijkt nou. Ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb gewoon dezelfde. Ja, ik wist het niet eens, maar ik heb dezelfde. We gaan even een lekkere piratenknallen draaien voor je. Uit het lang, lang verleden. Het liedje heet De IJsbeer. Ja. En hij zit al vrolijk te hobbelen op mijn platenspeler aan de linkerkant. Ik zal zeggen, we gaan het gewoon maar eens even proberen. Kijken of hij wil draaien.
1: Piratenknaller.
2: Ja hoor, doe maar knallen er maar in.
3: Yo, DJ. Knap even.

En dan ook nog blijven hopen ook nog. Oké, 5 minuten over de klok van 8:30 op deze fantastische zender Radio Ideaal. We zijn toegekomen aan de polka-plaat van deze week. Ik moest hem toch maar weer eens een keer draaien, want ik kreeg net alweer berichten binnen van Danny, ik mis die polka-plaat. Ik mis het toch heel erg. Oké. Nou, dan ga ik toch maar even kleur herkennen, terwijl er mijn kopje bijna omvalt hier met een halve bak koffie. Dat is niet echt heel handig, met een mengpaneel in de buurt, zeg maar. Allemaal goed gekomen, oké. De polka-plaat. Het is van een Freddy. Freddy Finstab Band. Of hoe moet ik dat zeggen? Ja, Freddy Finstab Band. Ontiert die Holla, Bomen, nog wat. Ja, ik ben niet zo goed in Duits. Daar hebben we op maandag, maandagavond iemand voor die daar heel goed kan. Henk Vrugging, ja. Leuk programma altijd. Goed, de polka-plaat van deze week. We gaan hem er even lekker in knallen. Nou, kom!

Ja, ja, ja, ja. We weten dat als we gepakt worden, het klauwen met handen kost. Maar stoppen is geen optie. Zenden zit in ons DNA, in ons bloed. Niemand kan ons stoppen.

0: Nee, ga je paal al even die achterna.
1: Wat een lekker van jou.
0: Nou, dat was hij dan. Flirt. En daarvoor hadden we nog, eens even kijken, een polka-plaat. Ja. Het is 10 minuten voor over de klok van 8:30. Het is tijd geworden voor het weerbericht. Want ja, dat moeten we toch even een klein beetje aandacht gaan besteden. Terwijl Florian Hunter de orgelboel speelt op de achtergrond. Nou, vanavond zijn er nog eventjes wat wolkenvelden en opklaringen. En zien we de zon nog eventjes doorkomen. Oh, zien we de zon dan nog even? Maar even. Zien we de zon nog even? Klopt niet helemaal, want het is zo grijs als wat. Oké, goed. Nou, lekker weerbericht weer. Wel kan komende nacht nog eventjes een enkele bui vallen. En het koelt af naar zo'n 14 graden bij een matige zuidwestenwind. En het belangrijkste is dat we morgen vroeg wakker worden. Dan is het donderdag en valt er in de ochtend een enkele bui. En ja, smiddags dan iets meer buien. Met soms een klap onweer. Maar als het even droog is, dan komt de zon er ook nog eventjes door. En de wind is matig uit het zuidwesten. En het kwik loopt op tussen de 20 en 22 graden. Dat is maar net waar je staat dus. Hè? In de avond neemt de buiigheid dan af. En zijn er weer wat meer opklaringen. Dan in de nacht van vrijdag. Nou, vrijdag toe is het meestal droog. En koelt het af naar 14 graden. Het belangrijkste is eigenlijk het weekend. Hè? Want daar gaan we heen. En er is van het weekend weer genoeg te doen in de omgeving. Nou, dan zaterdag. Dat is het belangrijkste. Trekken er nog enkele buien vanuit het noordwesten over deze provincie. En het zijn minder buien dan de voorgaande dagen. Dus dat is dan wel weer fijn. Dus de droge perioden zijn wat langer. En zien we tussendoor ook de zon wat meer. Het wordt dan wel tussen de 20 en 21 graden. Nou ja, prima weer toch. En zondag en een aantal dagen... Ja, zondag en een aantal dagen verlopen vrij droog met wolkenvelden. Maar zijn er ook zonnige perioden, lekkere zin ook. Op langere termijn wordt het weer wisselvalliger. En de temperatuur zal er

0: hoog. De zender aan. Het mengpaneel vol in de klepper. Ja, wij zijn lang niet goed, jong.
1: Uitstekend, oké. Okay. En klap maar in de hand. Prima. Ja, ik woon al lang en diever en ik werk bij mijn va. Mijn moeder heeft de moestuin vol met bonen en met sla. Ik melk hier.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het

0: Het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
0: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
2: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
0: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

weet wel, vorige week woensdag stonden we te kijken naar die zonsverduistering. Want de maan schoof tussen de aarde en de zon in. En dat was alleraardigst. En er zijn prachtige beelden uit Spanje. Daar was het ontzettend goed te zien. Vrienden en vriendinnen, het is bijna 9:09. Dubbele tijdmelding hier bij de leukste van de Achterhoek. En van Nederland vinden wij zelf Radio Ideaal. Dankjewel Danny Tennissen voor het geweldige... voor een geweldige editie van de Muziekmix tussen 7 en 9. Dat elke woensdagavond. En dat op Radio Ideaal. Zoals gezegd, tot aan 11 uur vanavond zul ik met ondergetekende moeten doen. Nou, de naam heb je al vaak genoeg gehoord bij Danny. Mijn naam is Koos. Hij heeft tot 11 uur tot 9 uur. Ja, tussen 9 en 10 doen we gewoon lekkere liedjes. Een beetje gezelligheid in die radio. Terwijl natuurlijk misschien ook mensen kijken naar voetbal. Of ze staan hard te werken in een of andere keuken. Of misschien zit je wel lekker op de bank. Ben je een boek aan het lezen? We begonnen trouwens overigens met een heel aardig liedje, vrienden en vriendinnen. Het was het liedje van Angelique Jo. En waarom nou Angelique Jo? Nou, je hebt het wel meegekregen. Afgelopen week kreeg zij als eerste zwarte Afrikaanse artiest een ster op de Hollywood Walk of Fame. Nou heb ik daar overheen mogen lopen. En als je ze allemaal wil zien, die sterren, dan ben je wel een tijdje bezig. Maar zeer terecht, want ze gebruikte haar muziek om te praten over hele belangrijke onderwerpen. Ze zingt over het milieu, gelijke rechten en de rol van Afrika in de wereldgeschiedenis. Ze werd zelf geboren in Kida in Benin. Zoals ze zegt,

Angelique Joe en Agolo. Maar ja, eigenlijk moeten we even naar Nijmegen, vrienden en vriendinnen. Want daar is hij begonnen, hoor. In het kader van de play-offs voor de Champions League. NEC uit Nijmegen in de wedstrijd tegen Bodø/Glimt. En rond 9 uur klonk daar de hymne van de Champions League. En die heeft daar nog nooit geklonken. En daarover heb je natuurlijk genoeg meegekregen. De muziekmix was het. Het muziekcafé is het nu. Veel plezier, tot 11 uur.

Onze Chris overleed op 22 december vorig jaar op een leeftijd van 74 jaar. Chris Villa hoorde je en The Road to Hell. Even kijken naar de verkeersinformatie. Eigenlijk staan er weinig files. Ja, op de A1 moet je rekening houden met vertraging rondom Kootwijk. Daar zijn ze heel erg druk bezig met de weg, aan de weg. Dus richting Kootwijk vanuit Apeldoorn, maar ook de andere kant op vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. Hou rekening daar op de A1. Ja, of het dan meteen een road to hell is als er een beetje aan wordt gewerkt aan de weg. Dat durf ik te betwijfelen, maar dat maakt verder niet uit. Vrienden en vriendinnen, maar het is nog steeds leuk. In Nijmegen wordt lekker gevoetbald en we hebben soms ook bijzondere leuke nieuwe liedjes hier bij Radio Ideaal. Ik heb straks voor je onder andere de nieuwe single voor James Blunt. En wat dacht je van de nieuwe single voor The Script? Prachtige ballad geworden. Maar eerst gaan we even kijken naar het Nederlandse genre, want zij is weer terug hoor. Geboren op 2 april in Delft, 2002. Nederlandse singer-songwriter is ze. Jet van der Steens heeft een nieuwe plaat. Ja, een nieuwe plaat, dan moet je zeggen. Ja, een nieuw album, een nieuw liedje. Het kan van alles heten. Een van de plaatjes die je, nummers die je veel hoorde hier bij Radio Ideaal, ook in mijn programma's, was Adem in, Adem uit. Maar ze heeft een nieuw nummer. En dat wil ik

historische stroomuitval in New York. Dat gebeurde inderdaad op die 13 juli 1977, waarbij een hele stad in het donker kwam te zitten. Als je nog nooit in New York bent geweest, nou, als je zegt ik moet lopen van links naar rechts in de stad, ben je even bezig. Het is zo goed als Utrecht bijna. Man. De stroom viel overigens uit door blikseminslag en die technische problemen veroorzaakte. Ach, dat was me wacht. Ik heb straks voor je een ongelooflijk lekkere dance classic. Ja, een beetje Italo disco dance classic uit 1985. En dan duiken we het oerwoud even in. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst even luisteren naar een andere zart. Hij zong namelijk ooit bij de band Matchbox 20. En in 2019 dacht hij, weet je wat? Ik ga het solo proberen. Dat is redelijk gelukt.

Dat was hem. Rob Thomas, One Last Day. Hoogste tijd voor de plaat waar eigenlijk iedereen op zich te wachten. De Disco Dance Classic van een tijdje geleden. En daarvoor gaan wij terug naar 1985, naar de Italo Disco.

vrienden en vriendinnen. Dit zijn toch de liedjes waar je vrolijk van wordt. Bonjour, mon amour. Christophe Monet, zo heet hij. Ik dacht in eerste instantie toen ik het hoorde, ik ken die helemaal niet. Maar het blijkt dat hij echt, vooral via de social media, allerlei liedjes doet. Zichzelf af en toe ook begeleidend met de gitaar. Voor de mensen die het voetbal misschien de tussenstanden willen horen. Er is gescoord in Nijmegen. NEC staat achter. Bodo Glimt heeft gescoord. De voorronde Champions League wordt al daar gespeeld. En deze band wordt opgericht in 1993 in Noord-Holland, Den Helder. Voor de mensen die uit Noord-Holland komen, ik zou zeggen slaap lekker. Voor straks. Mijn vrienden en vriendinnen, we kennen leren ze kennen door dat prachtige, eigenlijk de live versie, wat is nog mooier, van Stil in mij. En dan weet je dat ik het eigenlijk heb, dat ik het heb over de band van Dikhout. Scoorde onder andere nog nummers zoals Stapelgek en Mijn Stilte. Ze deden ook samenwerking met de ACTA en de Munich, al zijnde de Puma's en Martin Buitenhuis. Aardige vent. En die heeft het zover gekregen dat daar een nieuwe single is voor Van Dikhout. Toepasselijke titel, op ideaal. Te veel is niet

Het was een liedje uit 1978 terug te vinden op het tweede studioalbum van The Motors, Approved by The Motors. Geschreven door Andy McMaster. Het was een enorm grote hit in Engeland. In Nederland werd het ook een hele grote radiohit. Niet zozeer een top 40 hit of zo, maar heel veel gedraaid op de radio. Zoals ze zegt, The Motors en Airports. We hebben er even op moeten wachten, maar in 2005 zong hij You're Beautiful. Dat was de grote en enorme kennismaking met de megahit van James Blunt. Geboren als James Hillebrand op 22 februari 1974 in Tidworth in Engeland. Hij was kapitein bij het Britse leger en tijdens die diensttijd schreef hij ook hele mooie liedjes. Hij heeft ook gediend in Kosovo. Dat is een tijd geleden. Zijn debuutalbum was Back to Bedlam in 2004 en natuurlijk de grootste hits waren van onder andere You're Beautiful, Goodbye My Lover en Wise Man. Mijn vrienden en vriendinnen, het muziekcafé zou het muziekcafé niet zijn als we hem hebben hoor. Hij is uit en daar zijn we hartstikke blij om. Op ideaal, toepasselijk voor deze tijd. It tastes like summer. Dit is de nieuwe zin voor James Blunt.

het mooie nieuwe liedje voor James Blunt op Ideaal. Tastes Like Summer. Dat hoorde je. En daarmee bracht het een eind aan het eerste uur voor vanavond. Straks na de klok van 11 uur, 10 uur, doen we het even rustig aan. En dan zijn we er graag tot 11 uur vanavond. Ik laat je alleen met een stukje van de BB&Q Band. Dit is Starlet. Tot zo met Carly Simon.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen.

0: En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol, de kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
0: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jimmy Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

blijft een wonderbaarlijk mooi schoon liedje. Carly Simon. And Coming Around Again uit 1986. Het werd trouwens gebruikt, dit liedje, als het titelsong uit de film Heartburn. Met Meryl Streep en Jack Nicholson voor de filmkenners. Daarmee 6 over 10. Goedenavond, van harte welkom. Dit is Ideaals Muziekcafé tot 11 uur. Met in dit uur heel veel muziek en weinig babbels. Soms bekend, maar soms ook onbekend en soms ook heel erg nieuw. Maar nu is het tijd voor het Nederlands product. Wat blijven we draaien? Vol trots op Ideaal Nu. Dit zijn Suzanne, Freek en Snelle.

elke keer vraag ik me af, kan jij de gitaar wel dragen? Want zo groot is ze niet. Katie Mellowa was dat. En if you were a sailboat. En daarvoor een Nederlands product, Hans de Boy. Een vrouw zoals jij in aansluiting op Julie Cruise. Daarvoor het Rocking Back Inside My Heart. En die Julie Cruise, naam zegt misschien niet zo heel veel, maar misschien heb je ooit in de eind van de jaren 80 naar de serie Twin Peaks gekeken. Beetje een cultserie was dat. En dat thema van die serie heette Falling. En dat werd gezongen door die Julie Cruise. En daarvoor de nieuwe single van een oude single van Luca Bloom uit 2000 en In Between Days. Want ik heb een nieuwe single voor je, voor ook een mannelijke zanger. Zijn naam is Mark Skibilia. Nummertje heet No One Knows My Name. Onderweg voor je Milo, Eric Clapton, Edith Staal, Kansas, Melissa Etheridge en Dickie Dax.

van het rijtje met No One Knows My Name, Max Gibilia, zoals ik al zei. Is dit nu later van Milo, de cover van het liedje van Stef Bos? Swing Low, Sweet Chariot, Eric Clapton was dat. En zojuist Ede Staal. Dat was die man uit Groningen. En het is nog nooit zo donker geweest. Nu op Ideaal, de muziek van...

lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven. En elke dag opnieuw bestaan.

mijlen verderop, aan de horizon te wachten, schijnend vanaf de top. Ben al lang niet daar waar ik wil zijn, zeg ik mezelf nog steeds. De grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt, hoe echt voel ik de regen, terwijl ik van

Van Morrison. Whenever God Shines His Light. Daarvoor Diggy Dex, Alles Is Nu. Melissa Etheridge met Dance Without Sleeping. En Kansas uit 77. En Dust in the Wind. Bracht een eind aan deze editie van Ideaals Muziekcafé. Bedankt voor je aandacht. In Nijmegen is het ook bijna afgelopen. NEC heeft net aan het verloren met 3-1. Het volgende liedje waarmee ik afsluit gaat over een hemels bandje waarin te vroeg gestorven muzieklegenden zitten. En hoe het zou zijn als hij zich daarbij aansluit. Tot 11 uur vanavond. De 73 jaar geworden Henny Vrienten. Slaap lekker.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land.

in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog. Vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.